0: geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Deze Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen.

0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent. Ja.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service.

0: misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van echt.
4: Goedemorgen allemaal, welkom op deze zaterdag, deze 13e juni. Het begin van een spik-splinter nieuw weekend.

0: Fighters hebben ooit nog een cover opgenomen van deze hit van Gary Rafferty. En op aanraden van producent Hugh Murphy wordt de saxofoon later alsnog toegevoegd. En dat is maar goed ook. Maar in eerste instantie had Gary Rafferty deze plaat geschreven zonder de sax. En het brengt toch wel wat extra's, vind ik. Hadden wij Baker Street op de radio.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Noir met Liever dan Lief. Op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenswaard heeft de burgemeester van Valkenswaard een ontheffing verleend van de reguliere sluitingstijd aan 9 horecazaken in het centrum van Valkenswaard.
1: Welkom bij Present de Veren met Pieter van Echt.
0: En dat zal niet alleen in Valkenswaard zo zijn, maar op heel veel plaatsen wordt daar in ieder geval wel rekening mee gehouden. Ja, aanstaande zondag is het zover. Het wordt spannend. Goedemorgen, welkom bij dit nieuwe weekend. Wij beginnen altijd met het programma Fris uit de Veren. Welkom bij

je koorts moet nog een beetje komen, heb ik het idee. Het komt wat matig op gang, maar dat zal ongetwijfeld wel veranderen als we zondagochtend met z'n allen wakker worden, want dan leven we toch naar zo'n wedstrijd toe. En de ontheffing trouwens, die geldt alleen voor de avonden waarop tv-voetbalwedstrijden van het WK voetbal worden vertoond, waar het Nederlands elftal aan deelneemt, maar dat mag duidelijk zijn. En een deelnemend café in Valkenswaard mag open zijn tot een kwartier na de wedstrijd. En onder de wedstrijd verstaan we ook natuurlijk de verlenging en mogelijke strafschop.

wel een beetje te vergelijken met die van Sade en ook Everything But The Girl. Het was de allergrootste van Matt Bianco en More Than I Can Bear. Het programma Fris uit de Veren. We doen het elke zaterdag en elke zondag. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent is dit Steve Winwood.

Maar textielverspilling, dat is ook een ding. Leerlingen van groep 6 van basisschool Agnetendaal in Dommelen hebben de textielrace 2026 gewonnen. Met maar liefst 32 doorgegeven items, 36 gerepareerde of geupcyclede items en 2954 kilo ingezameld textiel. Daarmee behaalde de school de meeste punten en hebben ze uiteindelijk de textielrace 2026 gewonnen. Ja, ik denk dat we ons daar allemaal wel in herkennen. Dat we soms voor de kledingkast staan en dat we dan bij onszelf denken... Hey, oh ja, dat shirtje dat heb ik ook nog. En die blouse heb ik trouwens ook nog. Terwijl ik alweer een nieuwe heb gekocht. Ja, moeten we maar eens goed over na blijven denken. Dit is Julia Zara.

uit het programma De Beste Zangers van Nederland 2015. Zo lang is het alweer geleden. Het liedje is natuurlijk van de band Zonder Namen. Dit was de uitvoering van Julia Zara. En dan heet het inderdaad nog steeds Just an Illusion. Het is 9:55 geworden. Ah, heerlijk hè. Het WK is begonnen en zondag dan gaat het gebeuren van Nederland. Misschien

0: Maar goed, we moeten natuurlijk met z'n allen wel positief blijven. Maar goed, als we eerlijk zijn, de uitzwaaiwedstrijd in Rotterdam en de oefenwedstrijd in Amerika. Dan had ik toch niet het idee dat we zaten te kijken naar een potentieel mogelijke wereldkampioen. Hadden wij Meatloaf and you took the words right out of my mouth.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

maar geen einde aan, hè? Heerlijk is dit, toch? Hadden wij de Fine Young Cannibals en Your Suspicious Minds. Het is 9:30 geweest, al hier op deze zaterdagochtend. Afgelopen donderdagavond was het dan zover. Het WK voetbal werd geopend, in dit geval in Mexico. Het wordt georganiseerd door Amerika, Canada en Mexico. Dat mag inmiddels wel duidelijk zijn voor iedereen. En de openingswedstrijd die vond dus in Mexico plaats. En ik moest aan dit plaatje denken. Ja, leuk om weer eens te horen op de radio. Dit is de zangeres zonder naam en het gaat over Mexico.

0: ik kan me nog herinneren dat ze jaren geleden bij ons ook in het dorp was. En dan ging dat maar zo van... We want more. We want more. Hadden wij de zangeres zonder...
1: Radio. Horizon.

0: Band van Bruce Springsteen, deze Steven Van Zandt, Little Steven en The Disciples of Soul. Ze hadden een enorme grote hit in de jaren 80 met deze Forever.
1: Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.

Ik zat van de week te kijken naar die documentaire over André Hazes, bloed, zweet en tranen. Man, wat verlang je toch naar die heerlijke avonden met dit soort heerlijke muziek. André Hazes en je hoorde diep in mijn hart.

blijft natuurlijk wel een goed advies. Hè? Drive safe. Miles Smit en Niall Horan hoorde je voorbij komen. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard. Die houdt op zondag 14 juni, morgen haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom voor een gezellige en leerzame middag voor het gehele gezin. Kinderboerderij De Kleine Meer, die vind je aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. En je kunt kijken naar een demonstratie schapen scheren en wol spinnen. Je kunt ook de imker ontmoeten. En dan leer je meer over bijen. Speurtochten zijn er voor kinderen. En er is zelfs ook een springkussen en een barbecue. Maak het allemaal mee. Morgen dus in Valkenswaard. En het weer werkt zeker mee. Het is nog geen heatwave, maar die schijnt er wel weer aan te komen. Aan het einde van de komende week. Dit is Martha Reeves en de

0: de week bij elkaar. En dan gaan we een mooie avond maken hier op Radio Horizon. Was dit Martha Reeves en de Vandellas. Muziek van het Motown-label The Sound of Young America. Hadden wij The Heatwave.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

zondagochtend onder de douche. Ik weet niet of de buren daar zo blij mee zijn dan. Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Het verjaardagsfeestje van Rob Schepers groeit uit tot een echt festival. In Sterksel kriebelt het festivalvirus al volop rond. Want op zaterdag 11 juli vindt namelijk in het dorp de eerste editie plaats van SOA Sterksel Open Air. Het vindt plaats op een weiland aan Albertlaan. En er zijn diverse optredens van de verschillende Brabantse artiesten te zien. Maar onder andere ook, had ik gezien, VOF de Kunst met Nol Havers. Dus dat binnenkort allemaal. Je hoort er nog veel meer over. Hey, zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant, vanuit de studio in Mahezen.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.

0: daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Danny Mirror. Een pseudoniem van Eddie Owens. Hij schreef het lied naar aanleiding van het overlijden van Elvis op 16 augustus 1977.
1: Het is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

Ja, we keken vanochtend in de spiegel en ik zag Danny Mirror. But I remember Elvis Presley. Van een tijd geleden zeg was dat. Hadden wij America met A Horse With No Name. Is dit de nieuwe, ja we kunnen toch wel zeggen, de nieuwe van onze Harry, hè? Ja, hij is erg populair in Nederland. Harry Styles en Dance No More.

Maandag en zondag tussen 9 en 11 uur het ochtendprogramma Fris uit de Veer hier op Radio Horizon. En suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Zo hadden wij vanochtend ook Mary Servaas op de radio, de zangeres zonder naam, over Mexico. Want ja, morgen dan gaat het toch echt beginnen, hè, voor Nederland. Ik ben benieuwd. De oranje koorts begint te stijgen.

0: en Jorah Hunting High and Low. Het is op 15 juli 2026, precies 30 jaar geleden, dat een Hercules C-130 van de Belgische luchtmacht neerstortte op vliegbasis Eindhoven. Arie Muller, Hans Matthäus en Kees den Dekker maakten hierover een podcast die binnenkort is te beluisteren. En die heet De Vergeten Ramp. Vanaf 15 juni kun je die beluisteren. Wil je er meer over lezen? Bezoek onze website.
1: Horizon.
0: Ja, door een aanvaring met vogels en een doorstart ging het uiteindelijk vreselijk mis. De ramp kostte destijds 34 van de 41 inzittenden het leven op 15 juli 1996.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

van Alex Warren, A Fine Place to Die, maar niet heus natuurlijk. Het bouwseizoen voor de 67ste Brabantse Dag is afgelopen zondag officieel van start gegaan. Op het terrein van de korfbalvereniging Eimerik kwamen wagenbouwers en bezoekers samen voor de traditionele spijkerspelen en de bouwmarkt ook van de Brabantse Dag. De grote parade, de grote theaterparade van de 67ste Brabantse Dag vindt plaats op zondag 30 augustus. Het belooft opnieuw een indrukwekkend spektakel te gaan worden. En dit keer met het thema Alles uit de kast. Zijn dit de Simple Minds, Alive and Kicking?

zomer erbij. Zo'n beetje. Ongeveer. We kijken niet zo nauw. Ik bedoel, het is weekend. 10:30 geworden. Dat wilden we even kwijt. Hadden wij muziek van de Simple Minds. En je hoorde Alive and Kicking.

0: Ja, en 180 is dan zo'n hele belangrijke uitspraak. Populaire uitspraak ook, hè. En een goede punt ook. Ja, ik heb niet heel veel verstand van tachten. Hadden we de darts en Come Back My Love.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon ochtend.

plaat moeten we dan toch een beetje in de juiste sfeer komen. Het oranje gevoel begint wel wat op te komen, zo links en rechts. Het begint wel wat meer oranje te kleuren hier in onze omgeving ook. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want laten we eerlijk zijn, de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in Rotterdam en de oefenwedstrijd in Amerika, die waren nou niet dat je denkt van, nou, ik zit naar een potentieel wereldkampioen te kijken. Maar goed, we moeten natuurlijk wel positief blijven. Doe ook.

0: Ja, ga er maar aan staan. Hè. Ruim 10 jaar lang hebben ze samen de allermooiste muziek gemaakt. De band bestaat helaas niet meer. Rabbit Eye Movement, R.E.M. en You're the Losing My Religion. Zometeen om 11 uur een nieuwe show van de radio met Erik, Jan en Dianne. Maar tot aan die tijd hebben wij nog een heleboel leuke muziekjes. Dus lekker blijven luisteren. Ook.
1: Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. To me.

In verband met de jaarlijkse kermis van Borkel en Schaft worden er enkele verkeersmaatregelen genomen tussen 10 en 17 juni. Busreizigers die kunnen dan te maken krijgen met routes die wat omgeleid worden. Wil je er meer over weten, kijk op www.hermes.nl. En de kermis die vindt plaats op het Monseigneur Kuipersplein in Borkel en Schaft. Die begint vandaag en die duurt tot en met dinsdag 16 juni. En het randprogramma is gisteren al begonnen daar in Borkel en Schaft. Ja, die weten er wel hoe het moet, het vieren van

zometeen heel veel plezier met de nieuwe show van de radio. Hadden wij nog Train met Mermaid. En morgen om 9 uur zijn we er uiteraard weer met een nieuwe. Doen we deze nog van Calvin Harris en Smoke the Pain Away. Fijn weekend.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel

Wat een plaat is dit dan. Heerlijk. Danny Vera en The Wait. Op deze zaterdagmorgen, even na 11, heet ik je welkom bij een spiksplinternieuw avontuur van de one and only Guilty Pleasure Show. Oh man, we hebben zo'n bomvolle show vandaag. Hou de radio vooral hier en ga met ons mee richting een uur of twee.

anders lang geleden dat ik deze plaat op de radio hoorde, zeg. Heerlijk. En toen bedenk aan tijden dat we nog in de discotheek stonden te dansen op de dansvloer. Man. Och jee toch. All night. Och man, all night. Ja, inderdaad. Och jee toch. Prachtige tijden. Call me bad. And I wanna sex you up. Dat zijn de platen. En ik hoor je denken, goh Erik-Jan, wat zit er allemaal dan in het programma vandaag, toch? Dat dacht je, hè? Ik ga het je uitleggen. We hebben een bomvolle show. Ze waren Jan en ik vanmorgen al bij de start van de Power Event. Zo heet het tegenwoordig. Ik moet ook even wennen aan die naam. Want vroeger heette het gewoon Samenloop voor Hoop. Bij het zwembad in Valkenswaard wordt zeg maar op de estafettebaan een speciaal evenement gehouden dit weekend. Teams doen daarmee om 24 uur lang in estafettevorm zeg maar de baan te bewandelen en zo zoveel mogelijk geld in te zamelen om onderzoek mogelijk te maken, meer mogelijk te maken naar die vreselijke ziekte kanker. Want ja, die moet gewoon de wereld uit. Een geweldig evenement. We doen er al jaren een bijdrage mee. En ik heb zelfs ooit een keer 's nachts radio gemaakt. Dat is echt lang geleden. We waren daar vanmorgen bij de start en Jan die sprak daar met een van de organisatoren. En even luisteren. Dat gaan we dadelijk even laten horen. Ja, en voor de rest hebben we ook nog Ger Geurts van de Partij voor Oud en Jong. Want die zit al maanden te schitteren in een pracht van een podcast die we maken. En Ger wil even een oproepje doen voor de inwoners van Heezenleende. Zo van, luister even, heb je niet een interessant onderwerp dat je met ons zou willen delen? Laat je even horen, want we vinden dat eigenlijk wel prettig, zeg maar, om samen hetgeen aan de kaak te stellen wat aan de kaak gesteld moet worden. Misschien wil je wel een mening delen, een oproep doen of iets in de groep gooien.

0: 1977, Andrew Gold en Lonely Boy. Weet je wat ik altijd zo leuk vind? Dat ik op de radio zo af en toe van die platen tevoorschijn kan trekken die je eigenlijk al lang weer vergeten was, maar die ergens in jouw hersenkrochten nog verstopt zitten. Dat vind ik alles zo lekker. En dat gaan we nu doen met deze plaat.
1: In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: hele grote tent op de atletiekbaan in Varkenswaard. En ik sta naast Nicole. Hoi Nicole.
1: Hallo.
0: Hoi, hoi. Vertel eens wat er dit weekend gaat gebeuren in Varkenswaard.
1: Nou, vanmiddag beginnen wij om 2:00 met de 24 uur wandelestafette. En daarmee gaan wij geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.
0: Ja, dat is niet de eerste keer, hè?
1: Nee, voor ons is het, voordat ik meedoe, is het voor de vierde keer. Ja. Ja.
0: Het is een mooi evenement, maar het is ook heel dubbel, hè?
1: Ja, als ik persoonlijk mag zeggen, ja, op zich wel heel erg dubbel. Ja. Ja.
0: En ik denk dat alle mensen die hier zijn ook een verhaal hebben.
1: Zeker. Iedereen heeft wel iemand, helaas iemand in de kenniskring of familie die getroffen is door kanker.
0: Ja. Ja. Ja. En hoe groot zijn de teams en hoeveel mensen doen er mee?
1: Hoe groot zijn de teams? Nou, we riepen ooit eens van hoeveel teams denken we dat we dit jaar op de baan krijgen. Ik riep destijds, nou 40 teams moet wel lukken. We zijn ondertussen met 48 teams. En we lopen tegen de 900 lopers.
0: Echt waar?
1: Dus we hebben twee teams nu dit jaar met 100 lopers. Ja, en de kleinste team, ja, zo'n 20 man, 20, 25 man. Ja. Als je maar 24 uur vol kan maken.
0: Ja, precies. Ja. En ieder team zoekt zijn eigen sponsors?
1: Dat kan. Ja, ieder team doet wel iets extra's voor de lopers. Als ja. Dankjewel dat ze meedoen. Daarnaast is hier natuurlijk in de grote tent van alles te verkrijgen. Ja, dus,
0: ja zeker. Ja. Hey, en het is de bedoeling dat een team 24 uur doorloopt, dus ze wisselen elkaar af, hè?
1: Ja, we doen het echt in estafette. Dus ieder team, ik zeg altijd, als je met 15 à 20 mensen in één team, dan kun je best makkelijk 24 uur vol lopen.
0: Ja. Ja. En het is gewoon wandelen?
1: Het is wandelen, maar ja goed, dan wil je hard lopen, dan kan dat ook. We hebben ooit in de eerdere editie, hebben Erik en ik straks een interview gedaan. En toen stond hij nog van te kijken, woe, die gaat erg hard. Ja. Dus ja, als ze willen, mag dat.
0: Ja. Ja. Ja. En je wordt ingedeeld of mag je kiezen wanneer je loopt?
1: Nou, als ik vanuit mijn eigen team mag kijken, wij maken een planning. Wij leggen de mensen zelf voor welke taart of welke tijd wil je lopen. En van daaruit gaan we het tijdschema maken. Want als je zegt, jij moet van die en die tijd, dan werkt dat gewoon niet. En je doet het samen.
0: Nee, en zijn kinderen en volwassenen door elkaar?
1: Ja, kinderen en volwassenen lopen wel door elkaar. We hebben zondagochtend om 11 uur hebben een aparte kinderloop. Wordt ook geopend door onze kinderburgemeester Valkswaard. Ja, dus dat is wel heel erg leuk. Dus, ja.
0: En vanavond komt de burgemeester?
1: Vanavond komt de burgemeester. Want dan hebben we de lichtceremonie, de fakkeltocht. Heel mooi evenement. Heel mooi stukje. Emotioneel stukje ook.
0: Ja, en dat is om 11 uur vanavond?
1: Om 11 uur vanavond beginnen we met eregasten. Die gaan met de fakkel lopen. Alle lampen op het veld gaan dan ook uit. Dus je loopt ook echt in het donker. De kaarsen zakken, de lampjes branden. Ja, dat is gewoon supermooi. Ja. Ja.
0: En dat is om 11 uur. En als mensen willen komen kijken?
1: Zou ik zorgen dat je er eerder bent. Ja. En neem echt een doosje tissues mee.
0: Ja, en iedereen mag gewoon komen kijken, hè?
1: Iedereen mag
0: alle
1: komen kijken.
0: Alle 24 uur?
1: Alle 24 uur. En het liefst eigenlijk nog meelopen. We hebben ook hele leuke kraampjes op het veld staan. Teams mogen spulletjes gaan verkopen. Okay. En alle spulletjes die verkocht worden, komen ook weer ten goede voor het geld inzamelen.
0: Ja, en er is echt van alles te doen. Je kunt ook een hapje en een drankje krijgen.
1: Je kan zeker een hapje en een drankje krijgen. We hebben hier een super crew achter de bar staan. Super cool in de keuken. Dus ja, als je hier omkomt van de honger en de dorst, dan heb je iets niet goed gedaan.
0: Dus 24 uur kun je het beste uithouden hier?
1: Kun je het beste uithouden, jazeker. Ja.
0: Ik hoop dat jullie heel veel succes hebben en heel veel geld binnenhalen.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Succes, hè.
1: Dank je.

Zo'n mooi evenement. En als je de kans hebt, kom vanavond even kijken. Daar bij het zwembad. De estafettebaan in Valkenswaard. Het is echt, het is zo mooi. Het is gewoon de liefde die daar zegeviert.

Frans deed hij zijn hit van lang geleden. Liefde in de nacht nog een keer. Op deze Horizon Zaterdag. De Guilty Pleasure Show onderweg naar 2. Wat lekker dat je luistert. Mag ik je even mee terug in de tijd nemen? 1979.

Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Heb je het verhaal gehoord van Orgel Joke? Orgel Joke, ik hoor je denken, wie is dat dan? Ik moet het even uitleggen. Orgel Joke is een wat oudere dame. En onlangs stond ze nog op een uitverkochte zwarte cross boven in het land. Stel je het volgende voor. Een grote tent, ruim 5000 boeren voor het podium. En op het podium Orgel Joke. En Joke, ook niet meer de jongste, volgens mij de 70 al gepasseerd, zit daar moederziel alleen op dat podium met haar orgel en speelt daar de ene na de andere grote hit. En geloof me, die boeren echt worden heel...

Joken, joken, joken. En moet je voorstellen, hè? Gewoon 5000 man die helemaal gek worden van haar. Ja, en dat deed ze echt ongelooflijk. En ze heeft pech gehad. Afgelopen week heeft ze een valpartij gehad. Ik geloof op haar balkon of zo. Is ze gestruikeld over een of andere bloempot. En daar is een stuk van de oor afgescheurd. Ah, het is toch echt zielig. Maar gelukkig, met haar gehoor is niks fout.

Foto natuurlijk en Africa na Narcotic en Liquido hier op Horizon. Als we iets voor je kunnen doen. Als je een beetje reclame wil maken over je boek, je evenement, stuur een filmmailtje naar dejanne@rtvhorizon.nl.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De langste file in het zuiden van het land staat er door Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. Het is ook druk op de N296 van Susteren naar Maaseik voor de Belgische grens. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bijna een kwartier vertraging tussen Beest en knooppunt Empel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
4: Hey, goedemiddag. Even na 12. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Dit is hem. Het 2e uur van de One and Only Guilty Show op Horizon. Welkom.

Beach Boys en Kokomo. Hier om 12:15 bij je vrienden van Horizon. Tijd voor een echte rock

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

gelukt? Ja, ik wilde je gewoon graag even verrassen, want weet je, je hoort elke dag dezelfde muziek voorbij komen. Overal. En soms is het leuk om even op zoek te gaan naar zo'n pareltje, zo'n juweeltje. Ergens verstopt, ver weg, achter je geheugen. Waarvan je denkt, ja, lekker om die weer eens even te horen. We draaiden John Vangelis en I Hear You Now, kwam uit 1980.

man schijnt nogal knap te zijn. Arik Iglesias. I'm tired of being sorry hier in de show. Ja. De Horizon Zaterdag in volle gang. Met straks om 2 uur Ron Frans op de radio. En om 5 uur Hans van der Meijs. Met zijn popwijzer. Kortom, alle reden om de radio lekker aan te laten staan op Horizon. Draaien wij van die prachtige muziek zoals deze. Dit is Rock.

Armin van Buren, samen met Mr. Props. En die prachtplaat, Another You, is ook alweer even oud. Ik zit even te kijken, 2015, man, we gaan het toch hard. En daarvoor Roxette, een prachtige rock ballad hier in de show van de radio. En het Must Have Been Love. Op de horizon, dag in het week, dat we samen gewoon het weekend vieren. Lekker man!

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan verschillende files door werkzaamheden en Duitse grenscontroles. De A76 vanuit Geleen is het op onthoud 10 minuten voor de grens. Op de N296 staat het vast van Susteren naar Maaseik voor de Belgische grens. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook zo'n 10 minuten in de file bij Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterker.

Al enige tijd maak ik samen met de Partij voor Oud en Jong in Heesseleen de Sterksel een maandelijkse podcast waarin de inwoners van Heesseleen de Sterksel altijd welkom zijn en kunnen delen met onze luisteraars, ja, wat hun vragen zijn of wat ze vinden of wat

0: ze graag juist ter sprake zouden willen brengen. En aan de telefoon heb ik Ger Geurts, een van de medewerkers aan de podcast. Ger, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn er al een tijdje mee bezig met die podcast. Het is best wel een bijzondere ervaring om dat zo samen te maken, hè?
1: Ja, wij hadden het idee, we hebben jullie in de arm genomen om dat mee verder te ontwikkelen. En ja, je hoort er steeds meer, hè, die podcasten, hè, of hoe noem je ze?
0: Ja.
1: Dus en in het begin is even, misschien even wat moeilijk, hè, van welke kant gaan we uit. Maar ja. Als ik er nu aan terugdenk wat we allemaal gehad hebben, dan zijn we toch heel veel actuele dingen die in Heeseleen spelen, zeg maar, die voorbij zijn gekomen.
0: We hebben al best wel wat onderwerpen zo besproken met elkaar. Ook al aantal wat gasten zijn al gekomen in onze podcast. En eigenlijk hadden wij zoiets van, nou, we kunnen misschien op de radio wel eens een oproep doen aan inwoners van Heeseleen Sterksel, die misschien ook wel eens een leuk onderwerp ter sprake zouden willen brengen in onze podcast, toch?
1: Ja, want ik zit even te tellen. We zitten denk ik al aan de 6 of 7 afleveringen die we gemaakt hebben. En ja, wij hebben ons steeds. Wat is actueel in Heeseleende? En daar hebben we dan die podcast om gemaakt. Maar ja, er zijn, wat je ook aangeeft, misschien best wel onderwerpen die, ja, waar wij misschien toch overheen kijken. Of te weinig aandacht aanschenken of zo. Dus bij deze inderdaad een oproep van, als je denkt dat het een onderwerp is wat heel onze gemeente aangaat, dan zouden we zeggen, neem contact op. Of met jou of met ons.
0: Op jullie website pvoj.nl, daar staat die podcast allemaal op. Dan kun je ze allemaal terugluisteren. Ja. Per onderwerp staat er duidelijk bij. Dan kun je ook eens gaan luisteren, kijken wat je ervan vindt. Maar ja, we nodigen je dus uit. Eigenlijk, doe eens mee. Kom eens langs. Kom met een onderwerp. En maak eens bespreekbaar waarvan jij denkt dat het bespreekbaar gemaakt kan worden, toch, Ger?
1: Ja, en misschien bij want we doen het als partij voor oud en jong. Maar eigenlijk is juist ook het verhaal van, het moet niet politiek gebonden zijn.
0: Nee.
1: Juist de onderwerpen die in Heeseleende spelen, juist niet politiek gebonden. Daar is waar we eigenlijk aandacht aan willen besteden, ja.
0: Ja, samen met elkaar die samenleving een beetje leuk, gezellig en aardig houden. En dan is één ding heel belangrijk, dat je soms ook wel eens een keer van gedachten kan wisselen. Of een mening kan uiten en daarover met elkaar in gesprek gaat. Dat is een beetje eigenlijk het doel van de podcast, hè?
1: Ja, je haalt me de woorden uit de mond.
0: Dat doe ik eigenlijk helemaal niet goed, Ger.
1: jij vertelt het nog mooier dan ik het had kunnen doen.
0: De oproep gedaan. Mensen kunnen op de website van PVOJ vinden hoe ze in contact kunnen komen. Ze mogen ook contact opnemen met de studio of met mij of met Dian. En dan zorgen wij dat het goed komt.
1: We zoeken eigenlijk nog voor volgende week, hè? Want die we eigenlijk op de planning hebben, die hebben ze ook laten weten dat dat het niet uitkwam. Druk. Dus het is hopelijk dus een oproep nog iets.
0: Nou, bij deze gedaan, komt vast goed. Dankjewel.
1: Ja, houdoe.

tijdloze platen. Pink Floyd, 1979, en Another Brick in the Wall. Een prachtige videoclip. Ik weet het nog zo goed. En daarvoor draaiden we Wake Me Up van Avicii en Audio Black hier in de show. En als we iets voor jou kunnen doen, als jij een keer op de radio wil vertellen wat je gaat organiseren, stuur een mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl.

0: Aan de telefoon Jan Valkenburg van de Poort van Brabant. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja Jan, het jubileumweekend komt steeds dichterbij, hè?
1: Ja hoor, het is nog een weekje te gaan. Tenminste, minder dan een week, maar volgende week. Vrijdag, zaterdag en zondag. Dan gaat er van alles gebeuren in Maharese. En we gaan ook een grote tent zetten op het Rabobplein in Maharese. Waar dus alle festiviteiten gaan plaatsvinden.
0: Ja, van alles. Een jubileumweekend, zeggen jullie. Het hele weekend is er van alles te doen. Wat kunnen mensen verwachten als ze volgende weekend naar Maharese komen, Jan?
1: Nou ja, het begint natuurlijk op vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfestival. Daar hebben jullie vorige week met Max Prothesis een gesprek over gehad. Dat is echt een hele leuke activiteit. En waarbij de Poort van Brabant ook ondersteunt. Ook samen met tent bouwen, bij de bar en dat soort zaken. Maar het is wel het Harlekijnfeest. Niet zo direct het jubileum van het Poort van Brabant. Maar op zaterdag en zondag vieren wij ons jubileum. En dat begint zaterdagmiddag met een workshop voor kinderen in Maharese en omstreken. Dan gaan we eerst knutselen, slagwerkinstrumentjes. Daarna gaat dat groepje wat daaraan deelneemt ook optreden samen met onze slagwerkgroep rond 3:30. En ja, dit aantal aanmeldingen voor kinderen loopt nog niet zo hard. Dus alle papa's, mama's, opa's, oma's, kindertjes vanaf 5-6 jaar zijn al welkom. En ja, tot een jaar of 12. Maar dat zal wel een minder grote groep zijn, want die vinden kwesten misschien wat minder leuk dan de kleintjes.
0: Juist, het wordt voor jong en oud eigenlijk een feest volgend weekend, hè?
1: Ja. Daarna gaan we weer verder, hè? Want daarna hebben we willen we nog een oranje mars door Maharese organiseren. Want we doen volgende zaterdag natuurlijk voetballen kijken met z'n allen als Nederland tegen Zweden mag aantreden. We hebben ook grote schermen hangen in de tent, dus we willen graag dat heel Maharese zich verzamelt in de tent in het oranje. En daar Nederland gaat aanmoedigen. En vooraf willen we dan nog vanaf Mareshof naar de tent in een grote optocht met onze slagwerkers weer voorop. Een soort snollebolletjes van links naar rechts optocht organiseren richting de tent. Dat is in ieder geval de opmaat richting het Amazing, het eigenlijke jubileumactiviteit van het grote orkest.
0: Ja. En dat Amazing, wanneer is dat?
1: Nou ja, zodra de wedstrijd afgelopen is, dat is rond 9:00 verwachten we, als er niet al te veel blessures en toestanden zijn, start meteen het Amazing concert, waarbij we dus ongeveer 24 Blair zingnummers hebben, waarbij het grote orkest, het orkest aanwezig is om alle muziek te ondersteunen. Ons koor zingt alle nummers mee, maar we hebben ook 6 solisten die ieder op voor zich een nummer of nummers zingen. Alles bij elkaar, we alle nummers dus gezongen door een solist. En dat zijn niet de mensen van Leen over Gompel, kennen natuurlijk van Muziek Spectaculair. Erik Jassers uit Leende, een enorme Nederlandstalige entertainer. John Baks uit Soerendonk. Dan hebben we nog Maud, helemaal uit Maharese, een van de jongere zangeressen. En nog een zangeresje uit Leende. En dan hebben we er volgens mij 6 genoemd. En het wordt één groot feest.
0: Kijk, volgende week, volgend weekend. Ja. Lekker naar Maharese komen allemaal. Meekomen feesten met dat grote feest. Natuurlijk het Harlekijn Festival en het grote jubileumfeest van de Poort van Brabant.
1: Ja.
0: Jan, hey, dankjewel. Een hele fijne zaterdag, Jan. En tot volgende week.
1: Ja, dank je.
0: Oké. Okay.

Where Have You Gone? Lucas en Steve uit 2018. En daarmee even lekker terug in de tijd na die prachtplaat van Another 45 Ultra en Talk To You hier in de show van de radio. Daar luister je naar, hier op Horizon, met nu David Gennon.

einde van de week gaan we richting de 30 graden, zo wordt ons beloofd. En daarom even deze prachtplaat gedraaid van Jimmy Cliff en de Reggae Night op Horizon.

kan je me zien, zong Bente in haar gelijknamige plaat. En daarvoor draaiden we uiteraard Jimmy Cliff. De man is vorig jaar overleden, hè? Had een hele grote hit. En die hele grote hit, die draaiden we. Dat was Reggae Night. Hier is Rod Stewart. I didn't

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens kwartier vertraging. En op de N296 Susteren-Maaseik bij de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ron Fransen.
9: Met straks om 14:30 weer een nieuwe editie van Prompt mee met ChatGPT. En natuurlijk heet u je van harte welkom in een nieuwe aflevering van Over de Grens. Ik zeg goedemiddag.

mooie plaat om het programma mee te beginnen. Je hoorde Treintje Oosterhuis. Zij kreeg vleugels in 1999 met het liedje Vlieg met me mee. Goedemiddag en van harte welkom bij Radio Horizon. Dit is het programma Over de Grens. Tot aan de klok van 5 uur hebben we weer hele grote hits voor je. Je kent het, hè? De hits die je kent en het nieuws van bij ons. En dat ook op zaterdagmiddag. En onze dank gaat uit naar onze collega Erik-Jan de Sterk. It's

Carol, Jamie en Hit and Run Lover hoorde je hier op Radio Horizon deze zaterdagmiddag. Met daarvoor muziek van Coldplay en A Sky Full of Stars. We begonnen met Mr. Belt en Weasel, een hit van Whitney Houston. Het heette It's Not Right, But It's Okay. De gemeente Kranendonk heeft een berichtje in de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 juni vinden tussen 's morgens, 's nachts 1 en 3 werkzaamheden plaats in de omgeving van woonwagenlocatie De Wilg in Budel. De werkzaamheden bestaan uit vervoeren en plaatsen van een woonwagen op locatie. Dat gebeurt in de nacht en kan tijdelijk geluidsoverlast veroorzaken. Meer informatie op de website kranendonk.nl.

Ja, je wil dat het allemaal een beetje lekker opschiet. En People wist dat mooi te vertolken in muziek. Moving On Up, een hit uit 1993. Maar dat brengt me ook even bij wat verkeersinformatie. Want dit weekend zijn er twee wegafsluitingen waar je rekening mee moet houden in onze regio. De A2 A50 is dicht tussen Best Eindhoven, Airport en Son en Breugel. En daarnaast is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Weert. Kijk maar even op internet voor alternatieve routes en om misschien je reis net even wat anders te plannen. Gaan wij naar muziek van Tiny Tempa samen met Esther Dean.

oude vissersboot. De vraag van vandaag. Wat is het meest bizarre, gênante of ronduit hilarische dat jij ooit hebt meegemaakt op een festival? Ben je wakker geworden in de verkeerde tent? Heb je 3 uur lang staan dansen naast een ontmoeting?

0: Volgende week gaan we weer prompten. En met een nieuwe aflevering van Prompt mee met ChatGPT. Nu gaan we luisteren naar muziek van Faithless. Dit is God is a DJ.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Franse.
1: Over de grens.
3: Radio Horizon.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.
5: Watch.

van Faithless op Radio Horizon. Je hoorde God is a DJ. Afgelopen donderdag is die van start gegaan. We hebben het over het WK voetbal. De echte fans hebben natuurlijk al wallen onder de ogen van de wedstrijden kijken. Diverse steden en dorpen hebben ontheffing gegeven voor de sluitingstijd voor horecazaken tijdens het WK voetbal. En of dat in je eigen gemeente van toepassing is, zie je op de website. Zoals bijvoorbeeld valkenswaard.nl.

0: Muziek van Alex Warren en Fever Dream hoorde hier op Radio Horizon. En ik liet straks het woord WK voetbal vallen. Misschien overbodig om te zeggen. Maar morgen de wedstrijd Nederland-Japan, 's avonds om 10 uur.
1: Radio Horizon.

I Get Knocked Out hoorde hier bij Radio Horizon. Nog even stilstaan bij het feit dat afgelopen donderdag de uitslagen van de examens weer medegedeeld zijn voor VMBO, HAVO en VWO. De scholen belden de leerlingen zo tussen 12 uur 's middags en 5 uur 's middags. En als je dan gebeld werd, dan mocht je daarna naar school heen. Alle mensen die geslaagd zijn, alle leerlingen die geslaagd zijn, van harte gefeliciteerd namens alle medewerkers van RTV Horizon. Ja, voor die mensen die het nog een keer over moeten gaan doen, even nog een tandje bijzetten. Wellicht gaat het weer goed komen met de herexamens. Nou, reden voor een heleboel kandidaten om een feestje te gaan vieren. Dat zou je zomaar kunnen doen met Milan en Phoenix. Met deze plaat uit 2011 en die heet Carnival.

Muziek van Katy Perry samen met Skip Marley. Het liedje heette Chained to the Rhythm. Het kermisseizoen is volop van start gegaan. Zo kun je dit weekend gaan zwieren en zwaaien in Borkelen en Schaft. En komend weekend dan in Leendestijp. Zet het maar vast in je agenda of ga er lekker dit weekend op uit. Gaan wij naar muziek heen van Topic en Becky G. Het is een nieuwe plaat en daarin worden excuses aan papi aangeboden. Luister maar.

Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Maar dan in het jasje van Kygo verpakt, hoorde je. En daarvoor Topic en Becky G met Sorry Papi. Op woensdag 17 juni nemen wethouders Mieke Theus en Fons Potters afscheid van de gemeente Valkenswaard. De gemeente nodigt je uit voor een afscheidsreceptie op 17 juni tussen 4 en 6 uur in de Hofnar Theater en Kunstencentrum in Valkenswaard. Je bent van harte welkom en persoonlijk uit te zwaaien en gedag te zeggen. Muziek nu van Hart. Dit is het liedje These Dreams.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen een kwartier vertraging bij Roermond-Oost vanaf knooppunt het Vonderen 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de N296 vanuit Susteren naar Maaseik bij de Belgische grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
7: En in dit uur gaan we letterlijk over de grens. We hebben weer wat platen uit het buitenland in het programma gehaald. En we gaan zo meteen beginnen bij onze zuiderburen. Met een liedje van de 2 Belgen.

En met dit plaatje namen we je mee terug naar de jaren 80. De twee Belgen en Lena Lena. Ik herinner me de andere hit van hun Operation Coup de Poing. Ja, het zijn nog vervlogen tijden die weer herleven op zaterdagmiddag in het programma Over de Grens. Van harte welkom daarbij. Het is vandaag 13 juni en als we even snel naar de kalender kijken, dan is het dag nummer 164 van het jaar. Dat betekent dat we er nog 201 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En een historische gebeurtenis die hoort bij deze datum, maar die ligt in 2005 wanneer popster Michael Jackson door de jury wordt vrijgesproken van kindermisbruik. Straks een plaatje van Michael Jackson in het programma. En dat allemaal ook naar aanleiding van die film die nu in de bioscopen draait. Oh.

Een titel waar je volgens mij niet zo heel trots op hoeft te zijn. Chris Kapp had het over The Liar, A Liar, een hit uit 2013 alweer. En daarvoor hoorde je Martin Garrix samen met Bon en het liedje heette Home. Maandag 22 juni een optreden in Eindhoven in Muziekgebouw Eindhoven van, let op, The Temptations en The Four Tops. De oude hits komen weer glansrijk voorbij deze avond. Kaartjes en meer informatie vind je op de website mge.nl. Maandag 22 juni dus. En dit is muziek van Prince. We'll

muziek van Michael Jackson uit 1997, Blood on the Dance Floor. En op dit moment draait in de bioscopen de film de grootschalige biografische speelfilm Michael over het leven van de King of Pop. Het verhaal richt zich op het hele levensverhaal van Michael Jackson en neemt de kijker mee vanaf zijn vroege jeugd en zijn ontdekking als frontman van de Jackson 5 tot aan zijn uitgroei en de allergrootste entertainer ter wereld. En naar aanleiding van het feit dat hij vandaag in 2005 werd vrijgesproken door de jury van kindermisbruik, was dit aanleiding om dit plaatje voor je te draaien. Blood on the Dance Floor van Michael Jackson. Gaan wij naar muziek dichter bij huis. Dit is Guus Meeuwis, maar hij zingt zover.

Guus Meeuwis en Zo Ver Weg. En wat zeker ver weg ligt, is een nieuwe concertdatum die hij gepland heeft. Deze week kwam in het nieuws dat Guus volgend jaar een concert geeft in Rotterdam Ahoy. De Brabantse zanger geeft een show op 3 april. Zo is afgelopen week bekendgemaakt. Gaan wij naar muziek van Jessie J. Samen met B.O.B. in het jaar 2011 hangen zij ergens een prijskaartje aan. Luister maar.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

Zelfs in een dronken bui kun je die nog het volle borst meezingen. We gaan in dit programma wel eens lekker over de grens, want daarom heet het programma ook zo. En vandaag heb ik daarvoor een bijzonder plaatje weten te traceren. Dit is Trico Traco op Radio Horizon met een hele originele titel. Luister maar eens naar Uno Trico Traco.

Born to Love You hoorde je hier op Radio Horizon. Een hitje van alweer een jaar of twee geleden. Daarvoor hoorde je een bijzonder plaatje. Trico Traco in het kader van Over de Grens. Hoorde je een bijzondere band. Die heette ook Trico Traco. Hoe origineel kan het allemaal zijn? De zomervakanties zijn er tijd aan te komen. Voor de regio Zuid is dat van 11 juli tot en met 23 augustus. Degene die als eerste dit jaar mag is de regio Noord. Zij starten vanaf 4 juli.

muziek van Sabrina Carpenter samen met Madonna, Bring Your Love. En dat liefst op een presenteerblaadje. De slagwerkgroep UNA brengt vanavond muziek in het Theater de Hofnar in Valkenswaard. Het programma heeft de titel Dreamscape gekregen. Het is muziek uit eigen streek. Kaartjes en meer informatie via de website hofnar.nl.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder en 20 minuten is je tijdsverlies als je over de N296 vanuit Susteren naar Maaseik rijdt, want bij de Belgische grens staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Met in dit 3e uur van het programma Af de Grens de reggae-plaat van de week. Dat rond 4:30. Dan kan je vast verklappen dat het er niet is van Latin Quarters. Radio Africa.

Aretha Franklin en George Michael hoorde je met een hit van alweer de jaren 80. Om precies te zijn 1987. I knew you were waiting for me. 13 juni vandaag. Dit is het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. En als we dan even kijken wat voor bijzondere dag het vandaag is. Het is Wereldbreidag. Dus pak die naalden maar weer uit de kast, zou ik zeggen. Aan mij laat ik dat lekker voorbij gaan. En wat is het vandaag ook? Wereld Gin Dag. En gin kan natuurlijk een heel lekker drankje zijn. En aangezien het weekend is, spreekt mij dat iets meer aan. Het zijn de thema's die horen bij deze datum, zaterdag 13 juni.

muziek van Blondie in 1979. Je hoorde Atomic. Lekker plaatje daarvoor. Robert Miles en Children. Deze week een opmerkelijke bericht. Een Belg wint een recordbedrag van 175 miljoen in een Europese loterij. Dat zijn bedragen waarvan ik dan denk, geef dan 175 mensen een prijs van een miljoen. Zijn ze allemaal gelukkig. Maar goed, zo gaat dat nu eenmaal in die Europese loterij. Het zal maar op je bankrekening bijgeschreven worden. Je weet van gekkigheid niet meer wat je moet gaan doen, volgens mij. Goed, gaan wij naar de muziek van de Kaiser Chiefs. Mag je lekker doormijmeren over dat bedrag. Dit is het liedje Ruby. Ruby.

muziek van Tujami en Drop That Low When I Dip. En ik deed dat een klein beetje omdat het seizoen van de festivals natuurlijk begonnen is. Dit weekend bijvoorbeeld met de Beekse Berg in Hilvarenbeek, het Best Kept Secret Festival. En bij het Zilvermeer in Mol moeten we over de grens naar België heen. Dit weekend het Legacy Festival. Voor die mensen die echte liefhebber zijn van festivals is dit overigens een bekend feit. En staan zij waarschijnlijk al lang en breed op het veld te luisteren en te genieten. Goed, gaan wij naar muziek van Foreigner heen. 1987, een hit met Say You Will.

En opnieuw speelt Shakira een rol rond in het wereldkampioenschap voetbal. De FIFA Song 2026 is Die Die, die je zo even hoorde. Een hit van Shakira samen met Burna Boy. En dan kijken we naar de klok, zien dat we rond 16:30 weer mogen beginnen met de reggae plaat van de week. We gaan daarmee naar de jaren 80 heen. Een heerlijke, relaxte plaat van Latin Quarter. De titel is Radio Africa.

0: Latin Quarter, een hit uit 1985. Het was de reggae-plaat van deze week, Radio Africa. En heb jij een suggestie voor de reggae-plaat die je graag zou willen horen in dit item? Dan mag je me dat mailen, ron.fransen@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

Enrique Iglesias samen met Sean Paul en hit uit 2014 met de titel Bailando. De filmtip voor vanavond, het zijn er eigenlijk twee uit dezelfde serie. De film heet Walking Tall en is te zien op RTL 7 om 8:53. Een afgezwaaide marinier stelt in Walking Tall orde op zaken in zijn door misdaad en corruptie geteisterde omgeving. De tweede deel van die film, Walking Tall The Payback, zie je om 10:01 op dezelfde zender. Het is de filmtip voor vanavond op de reguliere tv-kanalen. Gaan wij naar muziek heen van een jaartje of 6 geleden. Dit is Medusa en Dermot Kennedy.

2007 van Nederlandse bodem, Jeroen van der Boom en Jij bent zo. Ik noemde het eerder in het programma, maar ik ga het nog een keer eventjes herhalen, gezien het belang ervan. Er zijn twee wegafsluitingen dit weekend. Tot aan maandagochtend moet je vermijden. De A2 A50 die is dicht tussen Best Eindhoven Airport en Son en Breugel. Bovendien is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Weert. Plan je route, zoek alternatieven of verzet je afspraak. Ook dat is natuurlijk nog een optie. Gaan wij weer snel naar de muziek. Dit zijn de Traveling Wilburys op Radio Horizon met The End of Line.

van de Kings uit 1983 met de uitnodiging om te komen dansen. Nou, het zou de DJ's kunnen zijn die een dansvloer willen vullen. Goed, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Hans van der Meijs en zijn programma Popwijze. Wij gaan afsluiten met wijze woorden. En die komen in dit geval uit de mond van de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras. Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. Nou, om even over na te denken, wens ik je een fijn weekend.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Meijs.
5: 5 uur geweest, zaterdagmiddag. Dit is tijd voor Popwijzer. En we bedanken Ron Fransen om de afgelopen 3 uur hier op Radio Horizon. En hij ging totaal niet over de grens. Lekkere muziek gehoord.

0: Volbij ze tot aan 7 uur en het rode licht gaat aan. Dus let op, dat houdt gevaren.
1: En dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meers op de radio. Zoiets verzin je toch niet?

was een danshit in 1986, Nicole McLeod en Don't You Want My Love. De energie die spat er vanaf en dat moet ook, want we hadden vorige week geen uitzending Popwijzer, dus we hebben wat in te halen. Dus vandaag een stevig begin. Billy Ocean, Red Light, Spells Danger, dat klopt. En Bakermat samen met Rani, de nieuwe single heet I Love Life. En dat is inderdaad waar. Er is voetbal op tv, er is natuurlijk Formule 1 op tv. Er is prachtige muziek op de radio, we zijn er 24 uur per dag en doen ons best. En we hebben heerlijke muziek. Het tempo gaat iets omlaag met Luther van Dross. Ach, prachtige zanger, maar fantastisch mooie muziek heeft hij gemaakt. En je hoort het hier in Popwijzer terug. En daarna Le Mans.

prachtige single en het is nooit een grote hit geworden. Lamar en If There's Any Justice in the World, dus die is er blijkbaar niet. En Luther Vandross daarvoor met Never Too Much. En Luther Vandross was natuurlijk ook de zanger van onder andere Change. Hij trouwens

Mijn band is 1983 letters hiding in zijn formatie. En I'm specializing you with een grote hit. En Shakira en Burna Boy daarvoor met Die Die, de voetbalhit van de FIFA, zeg maar, van 2026. En die had ze trouwens ook al eentje in 2010, toen ging het over Afrika. Het is wel laat het voetballen, dus als je vriendin Iris heet, dan moet je zelf bier gaan halen. Help yourself. Iris, is er nog bier?

Dat is toch wel een hele tijd geleden. 1973, je hoorde Elton John en het Looks Like Daniel. En het werd een grote hit. De Lustrum Band Sonar hoorde je daarvoor. En je zal als discjockey gewoon op het avondje staan te draaien. En dan treedt een studentenband uit Nijmegen op. Van de roeivereniging Pocas. En die noemen zichzelf dan de Lustrum Band Sonar. En Waar gaat het heen is hun single. Hartstikke leuke plaat, dus we gaan hem hier draaien. Zeker weten. Nou, de Boys Town Gang op de achtergrond, je hoort hem al aankomen. En je ziet er voorbij lopen en je blijft er naar kijken. Je kunt je ogen er niet van afhouden.

Romantic, zo heet het album van deze Bruno Mars, I Just Might and Risk It All, staan er natuurlijk op. En dat is geen verkeerde muziek hoor, echt niet. The Boys Don't Gang daarvoor. And I Can't Take My Eyes Out of You. Inderdaad. Jason Derulo samen met

0: Twee jaar geleden alweer voor deze Post Malone en Chemical. En daarvoor Jason Derulo samen met Nuka. En de Love Not War song, zeg maar. En dat heet ook Tampa Beat. Tja, het mag af en toe een heel klein beetje rustiger aan.
1: Pop wijzer.

Als je een lijstje hebt met platen die er toe doen, dan is er dit zeker eentje van. Je hoorde Neil Young 1972 en Heart of Gold. En Simon & Garfunkel, de oudste van dit programma. Het heette Feeling Groovy, zeg maar. Dat is de makkelijkste tekst, hè. Popwijzer, zometeen de tweede uur. Maar eerst nog hitparadewerk van Teddy Swims. Hier is Mr. Know-It-All.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Horizon.
2: Hans van der Meijs.
0: Popwijzer.
4: Radio Horizon.
5: En dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs op de radio. Zoiets verzin je toch niet?
6: Dat is al ruim 10 jaar dat hij in het vak zit.

succes gekend. Hij heeft ellende gekend. Hij heeft toejuichingen gehad. Landstitels. Bloemetjes. Eerste ronde Champions League. En de schaal. 4 keer. Tja. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar supporters hebben meestal maar één verzoeknummer.

harte welkom, tweede uur Popwijzer Hak. Een leuk begin toch? Raymond van het Groene Woud die werd gesteund door Frank en Frank en Je veux l'amour. We gingen terug naar 1980. En het werd een groot hit. En wat zal het Nederlands elftal gaan doen? Of zijn we gewoon passengers? Wie zal het vertellen in Amerika?

En ach, er is zoveel lekkere muziek. Je luistert naar Popwijzer en we slingeren dwars door deze popmuziek heen. Het is voetballen, het is weekend, we kijken naar het weer. De verwachting is goed. Midden van de komende week is het prachtig weer, rond de 25 graden. Maar het weekend moeten we er gewoon nog eventjes mee doen. Ach, er is voetbal op tv. Het is weekend, je hoeft even niet te werken. En misschien is het wel tijd om een lekker glaasje whisky te drinken. We gaan terug met Thin Lizzy. Je kent ze, Gary Moore, samen met Phil Lynott en Whiskey.

0: Jouw nieuws uit Heeseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Opwijzer.
1: Op Radio Horizon.

Chris Stapleton en Tennessee Whiskey. En daarvoor Thin Lizzy en Whiskey in the Jar. Lekkere oude rockmuziek die over whiskey ging hier in Popijzer. Het gaat dus niet alleen over muziek, maar ook over whiskey. Tennessee Whiskey. Dat is een Amerikaanse whiskysoort die wettelijk gezien in de staat Tennessee gemaakt moet worden. Het is nauw verwant aan bourbon, maar dankzij een unieke verplichte houtskoolfiltering heeft het een kenmerkende milde en zoete smaak. Wereldberoemd zijn Jack Daniel's.

Laatst geen opname van Cameron Whitcomb, heet Kingdom of Fear en ZZ Top daarvoor. Jaren 80 muziek hier in Popwijzer en Give Me All Your Loving. We doen dat 24 uur per dag, hè. Hier is Sam Jeu uit Nederland. Have a little faith.

met de hitparade van dit moment. Je hoorde Jonas Blue en The Edge of Desire. En Samia daarvoor en Have a Little Faith in Me. Dat zou wel goed zijn. Dit weekend je luistert de Popwijzer, dus komt goed uit. Beetje vertrouwen en alles komt goed. We gaan eens terug in de tijd. Tina Turner en Disco Inferno komt uit 1993 alweer.

De formatie noemt zichzelf Another and 3DDI. It's So Nice, dat is hun nieuwe single. Ze zijn uitgesproken. Talk To Me is hun grote hitsingle op dit moment in de hitparade. Maar dit is de nieuwe alweer. Je luistert naar Popwijzer en Tina Turner daarvoor. Disco Inferno. We gingen terug naar de jaren 70. Kleine sprong is naar 1983. De Pointer Sisters. Ik doe het echt.

0: knooppunt Leenderheide.
1: Tot over de Budelderbergen.
0: Radio Horizon.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Dit is Popwijzer op Radio Horizon. Met Hans van der Meij.

muziek heeft hij gemaakt. Running with the Night, Jordan natuurlijk. Lionel Richie. Plaat komt uit 1983. Eveneens daarvoor hetzelfde jaar. Should I Do It? En dat was natuurlijk van de Pointer Sisters. En we hebben het inderdaad gedaan. We gaan eens kijken. Op de valreep is er nog wat nieuwe muziek uitgekomen. En er is een prachtige nieuwe single van B.B. Rexha. Heet One Day.

Nieuwe single van Bebe Rexha heet One Day. En One Day zijn we inderdaad weer terug met een nieuwe versie Popwijzer. En dat is volgend weekend. Bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier de rest van dit prachtige weekend. Geniet van het voetbal. En de Formule 1, uiteraard. Bebe Rexha dus, One Day. En tot slot draaien wij Jennifer Lopez terug naar 2001. Een

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.